Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
2: I'm very proud that I played for Club Brugge, like I say, in the past. It was an amazing feeling this year, we had the trophy. And about my future, we will see, so very early to think about that.
1: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

En dat waren die van M-People en Moving Up op een dinsdagochtend. Ook al lijkt het maandag, maar dat heeft dan weer te maken met het verlengde weekend. Pinkstermaandag gisteren. Een hele goede morgen, welkom. Dit is de Wakkere Waaslander met straks om 7:30 nieuws uit onze regio. We doen het tot 9:00 met Mitch Ure, If I Was.

Earth, Wind and Fire, Falling in Love with Me. Ja, vannacht was het een beetje koeler en hopelijk is het bij jou thuis ook een beetje afgekoeld, want deze dinsdag wordt een tropische warme dag met temperaturen tot 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. Temperaturen schommelen dan rond 28 graden. Vrijdag meer wolken en kans op een bui. Dit zijn de Doobie Brothers met Listen to the Music.

hadden het er net over het weer. Dat ziet er sunny uit. En dat is ook meteen ook de titel van de plaat van Boney M. Sunny komt zo meteen je richting uit. En Rain or Shine, ook dat heeft te maken met het weer. Five Star is onderweg uit 86, maar eerst uit 84. Dit zijn Daryl Hall en Joan Oates. Het Adult Education. Dinsdag, je eerste werkdag van de week. Hij is begonnen. We zijn samen tot 9 uur.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achter en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw.

waren er weer trappistenfeesten op Daknam. En dat zorgde voor heel wat bezoekers. Annie de Kok is trouwens uitgeroepen tot de nieuwe meidame van het dorp. Dat gebeurde tijdens de 54ste Kunst- en Ambachtenmarkt. Beter bekend dus als de trappistenfeesten. De Reinaardkring bekroonde haar voor haar jarenlange inzet bij onder meer parochiale werken, ziekenzorg en de vereniging zelf. Opvallend, het is voor het eerst sinds 2018 dat de titel nog eens naar een vrouw is gegaan.

We draaien natuurlijk ook nieuwe platen. Wat had je gedacht van de nieuwe Somber? Die heet toch altijd Homewrecker. Die komt zo meteen je richting uit. En uit het begin van de jaren 90 halen we Lionel Richie nog eens boven met My Destiny. Dat is je dinsdag. Goedemorgen, de wakkere Waaslander. Met Frank Stallone en Far From Over. This is the end.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
2: Radio Land van Waas. Hits en classics.
3: Dit is Radio Land van Waas.
2: Radio Land van

West End Girls van de Pet Shop Boys. Op Land van Maas. En heb je nieuws voor ons? Stuur het even door, want wij zijn altijd op zoek naar jouw nieuws. En je stuurt het gewoon door via info@rlvw.be. En dan nu alle lichten uit, het zonnetje schijnt. En Nelly Furtado klinkt op je radio. Dit is Turn Off The Light.

wordt een zweterige dinsdag. En als je zo meteen de fiets opspringt om naar je werk te rijden en je doet dat in een t-shirtje, smeer je dan toch maar in. Vooral als je vanmiddag nog de weg op moet met de fiets. Dat zou wel eens kunnen dat je geen verbrande nekharen krijgt. Enfin, het is dinsdagochtend. Goedemorgen, nieuws en weer om 8 uur. Je bent up-to-date met ons in de Wakkere Waaslander. Hier is Alexander O'Neill, helemaal in goed gezelschap van Sherelle. Het gaat weer al eens over de liefde, zie. Never knew love like this.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
2: I am very proud to play for Club Brugge. Like I said in the past, it was an amazing feeling this year. We had the trophy and about my future, we will see. It's very early to think about that.
1: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info, kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Police en Every Little Thing She Does Is Magic. 26 mei vandaag, we zijn dinsdagochtend, vlak na een verlengd weekend, Pinksteren weekend. Het was een heet weekend, maar let op, het wordt vandaag nog warmer. Tropisch warm, bij temperaturen tot 33 graden. Kijk eens aan, dit zijn Soul Sister met Promises.

Olivia diende net nog, die weer last had van de kriebels in de buik. It's so easy to fall in love. En dit was de stem van de zanger van de band Yes. Die ken je van Owner of a Lonely Heart. Dit was John Anderson, Hold On to Love. En dan nu voor de geliefden onder jullie, Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achteren en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw raakten gewond. De politie kwam met meerdere ploegen ter plaatse en stelde een proces-verbaal op voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het onderzoek loopt. Het eco-viaduct over de E17 in Waasmünster is voor de tweede keer in evenveel nachten gevandaliseerd. Onbekenden gooiden paaltjes en een houten paneel van de brug naar beneden. Daardoor is er nu een opening ontstaan waar fietsers of wandelaars door zouden kunnen vallen. De brug blijft voorlopig open, maar de gemeente vraagt extra voorzichtigheid. Bij nieuw vandalisme dreigt een tijdelijke sluiting van het eco-viaduct. Afgelopen weekend waren er weer trappistenfeesten op Daknam en dat zorgde voor heel wat bezoekers. Annie de Kok is trouwens uitgeroepen tot de nieuwe meidame van het dorp. Dat gebeurde tijdens de 54ste kunst- en ambachtenmarkt, beter bekend dus als de trappistenfeesten. De Reinaardkring bekroonde haar voor haar jarenlange inzet bij onder meer parochiale werken, ziekenzorg en de vereniging zelf. Opvallend, het is voor het eerst sinds 2018 dat de titel nog eens naar een vrouw is gegeven.

grote hit voor Tina Turner in de jaren 80. Dat was Two People hier op Radioland van Maas. En we dragen natuurlijk al die grote hits uit de 80's. Een iets ruimer blik dan al die andere radiozenders. Vandaar dit van The Limit. Ze kwamen uit Nederland en ook dit komt uit die 80's. Dit is Say Yeah. Baby.

laten we eerlijk zijn. Dit klinkt toch wel lekker op een dinsdagochtend, hè? Het is een van de nieuwe platen die we hier draaien. Kygo, Khaled en Griffin. Save my love. Moet er hier vanochtend nog een beetje liefde worden gered? Dinsdagochtend zometeen tussen 9 en 11 uiteraard weer 2 uur lang. Classic hits non-stop op Radioland van Maas. En daar kun je alleen maar van genieten, zeker weten. En over echte klassiekers gesproken, dit was ook een ferme hit op MTV in de jaren 80. Hè? De jongens uit Noorwegen, dikke nummer 1 voor AHA, dat is Take On Me.

Een van die grote Vlaamse talenten, presentatrice en ook zangeres Jasmin, we zullen haar nooit vergeten. Dat was diep in mei. Goedemorgen, ik draai een liedje waarvan je misschien zou kunnen zeggen, hier kan ik nu echt niet op stilzitten. Ik zou er graag wat op dansen, maar let toch maar een beetje op. Dansen vandaag, ik zou het niet doen. Veel water drinken moet je doen als het vandaag 33 graden wordt. One for you and one for me, eerlijk verdeeld door die van La Bionda.

zometeen 2 uur lang goed gevuld met classics uit de 70s, 80s en 90s voor Ronnie van de Vijver eraan komt en Toos met en Jeroen. En vanmiddag ben ik er weer om 4 uur. Dit is muziek van de Cornells. Dit ken je nog, hè? 74 en 75. Het moeten heel speciale jaren zijn geweest. Tot vanmiddag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Classic Hits non-stop.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18:30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achter en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw raakten gewond. De politie kwam met meerdere ploegen ter plaatse en stelde een procesverbaal op voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het onderzoek loopt. Het eco-veloduct over de E17 in Waasmunster is voor de tweede keer in evenveel nachten gevandaliseerd. Onbekenden gooiden paaltjes en een houten paneel van de brug naar beneden. Daardoor is er nu een opening ontstaan waar fietsers of wandelaars door zouden kunnen vallen. De brug blijft voorlopig open, maar de gemeente vraagt extra voorzichtigheid. Bij nieuw vandalisme dreigt een tijdelijke sluiting van het eco-veloduct. Afgelopen weekend waren er weer trappistenfeesten op Daknam en dat zorgde voor heel wat bezoekers. Annie de Kok is trouwens uitgeroepen tot de nieuwe meidame van het dorp. Dat gebeurde tijdens de 54ste Kunst- en Ambachtenmarkt, beter bekend dus als de trappistenfeesten. De Reinaardkring bekroonde haar voor haar jarenlange inzet bij onder meer parochiale werken, ziekenzorg en de vereniging zelf. Opvallend, het is voor het eerst sinds 2018 dat de titel nog eens naar een vrouw is gegaan.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radioland.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Radio Land van Waas.
4: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Romeo Elvis en Oscar and the Wolf met Ceiling. En Oscar and the Wolf die komen ook naar de Loogse feesten dit jaar op woensdag 5 augustus. Het is vandaag dinsdag 26 mei. Het is ook weer vandaag bakken en braden, want het wordt, of het kan 31 graden worden. Jawel. Ik ben er tot 12 uur, nu met de jongens van 5. When the lights go out.

Je hoort ze wel vaker, is het werk van Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight, hier bij Land van Waas. En Natalia die deelde dit weekend leuke beelden op Instagram, want ze heeft namelijk laten weten dat ze opnieuw getrouwd is. Jawel, met dezelfde partner weliswaar, met Frederik. En ze zijn getrouwd op Barbados een paar weken geleden. En dit weekend heeft ze de foto's gepost. En nu gaan we nog eens naar de jaren 80 met Shannon, Let the Music Play.

Eric Clapton met Layla en zo dadelijk ook onze lokale agenda. Maar eerst nog even naar gisteren. Gisteren was er de 54ste kunst- en ambachten Martin Daknam. Die opening die gebeurt altijd door de champetters en dat is Bjorn. En er wordt ook altijd een meiheer of meidame verkozen. En deze keer is het een meidame geworden, namelijk Annie de Kok. Dat is de gelukkige die dit jaar de titel kreeg in Daknam.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Cultuurcentrum Lokeren is klaar voor het nieuwe seizoen. Van cabaret tot dans, van familievoorstellingen tot humor, van muziek tot theater. Deze week donderdag, op 28 mei, zet men het programma online en dan lanceert men ook de splinternieuwe, gebruiksvriendelijke website. En op zaterdag 13 juni, vanaf 10 uur, start de ticketverkoop.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Hij won het Songfestival met dit nummer toen het in België werd georganiseerd. In 1987, Johnny Logan met Hold Me Now. We gaan straks nog eens naar de jaren 80. Deze keer is dat met Gilbert O'Sullivan. What's in a Kiss? Na deze van Olivia Rodrigo.

When You Look At Me was dat. We gaan ook nog even naar de bioscoop met de film Michael. Dat is de film over het leven van Michael Jackson. Die doet het heel goed over heel de wereld. Hij heeft tot nu toe maar liefst 676 miljoen euro opgebracht. Ja, dat is een groot bedrag natuurlijk. Dit zijn nog Hugh Lewis en de News met Hip to be Square. Tot morgen om 11 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks. Elke zaterdagavond

reclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Toos Smet.

NXS, Beautiful Girl. Ja, die Michael Hutchins was ook een beautiful guy. En de grote liefde van Kylie Minogue. Dat heb ik gezien in de documentaire over haar leven op Netflix. En hier is Chrissy Hynde, ondertussen 74 en nog altijd actief. Ze schrijft momenteel aan nieuwe muziek voor haar, voor een nieuw album. En ze is ook te horen op een track met Paul McCartney en Ringo Starr. Het is toch fantastisch, hè, wat die oudere mensen vandaag allemaal nog doen. Hier is ze nog eens met de Pretenders. I found a-

Frank Boeiengroep, Kronenburg Park bij Land van Waas. Ja, een park, dat is nu wel een hele goede plek om wat te gaan zitten, want daar is het nog een beetje koel, mag je wel zeggen, want vandaag krijgen we rond de 32 graden. Never forget, take that.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Dream Academy live in een northern town. Hoe is het om te leven in onze regio? Wel, een beetje veel geweld de laatste tijd. Dat hoor je ook in ons regionaal nieuws van Michiel.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: In Lokeren is vanochtend een fietser om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval met een tractor. Het ongeval gebeurde rond 7 uur aan de spoorwegovergang op het kruispunt van de Bokselaarstraat en de Bakkerstraat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Door het incident lag ook het treinverkeer tussen Dendermonde en Zele een tijdje stil. In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achter en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw raakten gewond. De politie kwam met meerdere ploegen ter plaatse en stelde een procesverbaal op voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het onderzoek loopt. Het eco-veloduct over de E17 in Waasmunster is voor de tweede keer in evenveel nachten gevandaliseerd. Onbekenden gooiden paaltjes en een houten paneel van de brug naar beneden. Daardoor is er nu een opening ontstaan waar fietsers of wandelaars door zouden kunnen vallen. De brug blijft voorlopig open, maar de gemeente vraagt extra voorzichtigheid. Bij nieuw vandalisme dreigt een tijdelijke sluiting van het eco-veloduct.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Op de fietsweg F4 in Sint-Niklaas, of langs de fietsweg, is er een legale graffiti-muur. Dat betekent dat mensen daar op mogen spuiten, kunstwerken mogen maken. En dat deed ook de jeugdbeweging VNJ uit Belzele afgelopen weekend. Ze hebben zich daar eens lekker kunnen uitleven samen met echte artiesten.

The American Boy van Estelle en Kanye West. Als jij vanmiddag vrij bent, je weet maar nooit. Het is ideaal om nu naar de ster te gaan, om een plons te gaan nemen. Er gaat heel waarschijnlijk minder volk zijn dan het afgelopen weekend. En vergeet niet dat de ster een blue flag heeft gekregen. Dus dat betekent dat het water proper en veilig is om in te zwemmen. Ik zou zeggen, ga gewoon en geniet maar. Hier is Bruno Mars.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

een van de bekendste piano-riddles aller tijden, die van ABBA. En Dancing Queen op maandag. Het is een dinsdag, maar hij voelt als maandag. Het is tijd voor Waasland Werkt. We gaan weer samen.

laat u gaan. Airco standje 10 en de radio ook. Met de hete hits om te werken. Het zou lukken, hè? Met Bausa. Magnetic bij Waasland werkt.

Village People bij Land van Waas. Dat is al van alles geweest. Zelfs OCMW, weet je nog, bij Rob van Oudenhoven. In de 12 werken van Oudenhoven. Ik weet het, lang geleden. Maar goed, zonnige dinsdag, heden dinsdag. Straks de Waasse weerkaarten. Eerst Jaap Rezema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten.

kent hem van hits als Valerie en While You See a Chance. En van deze Back in the High Life Again van Steve Winwood. Op dinsdagmiddag met alweer zonnige weerkaarten. En zelfs warme weerkaarten vanmiddag tikken we de 1 à 32 graden aan met zon. En eigenlijk geen enkele wolk. Ook morgen warm, maar iets minder. 27 graden en dan zonnig. En dan donderdag ook zonnig. Wel met iets meer wolken en 29 graden. En vrijdag 26 graden met zon en wolken. We krijgen dus nog een zomerse Pinksterweek. En er is Arnhem Blommaert.

0: DNA.
1: Radio Land van Waas, regionieuws.
2: In Lokeren is vanochtend een fietser om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval met een tractor. Het ongeval gebeurde rond 7 uur aan de spoorwegovergang op het kruispunt van de Bokselaarstraat en de Bakkerstraat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Door het incident lag ook het treinverkeer tussen Dendermonde en Zele een tijdje stil. In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achter en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw raakten gewond. De politie kwam met meerdere ploegen ter plaatse en stelde een proces verbaal op voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het onderzoek loopt. Het eco-veloduct over de E17 in Waasmunster is voor de tweede keer in evenveel nachten gevandaliseerd. Onbekenden gooiden paaltjes en een houten paneel van de brug naar beneden. Daardoor is er nu een opening ontstaan waar fietsers of wandelaars door zouden kunnen vallen. De brug blijft voorlopig open, maar de gemeente vraagt extra voorzichtigheid. Bij nieuw vandalisme dreigt een tijdelijke sluiting van het eco-veloduct.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Jeroen Verkruijsen.

DJ Snake. En de stem van Justin Bieber. Let me love you bij Land van Waas. In de zomer lijkt het wel, maar even geduld. Het is nog geen vakantie. Nog focus op het werk en op Waasland werkt. En straks ook focus op de slimste Waaslander. Een nieuwe vraag komt zo je kant uit. Onder andere naar Taylor Dane. Die komt er zo aan. Tell it to my heart.

0: Earth, Wind and Fire. Saturday night, nog even geduld. Nog een paar nachtjes, nog een paar warme nachtjes. En dan mag je weer. Er gaat hier achter mij intussen een feestje door. Bij Earth, Wind and Fire. Ja, plezant hè. Op dinsdag. Ja, ja, ja. Oh, het gaat maar door hè. Ja, we mogen denk ik.
1: De slimste Waaslander.
0: Met de slimste Waaslander. Het concept is bekend. Ik stel een vraag en jij krijgt dan een klein anderhalf uur de tijd om te antwoorden. Je spiekt niet, maar je mag wel overleggen met je collega's om eens te checken wat zij denken dat het is. En dit is de vraag. Wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon? Ik kan al verklappen. Kleine spoiler. Het is geen chameleon. Voilà. Maar wat dan wel? Laat van je horen bij Land van Waas. info@rlvw.be. Wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon? Je antwoord is welkom binnen dit en een klein anderhalf uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij de dramatische aanrijding tussen een schoolbus en een trein in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur van het busje, een man van 49, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Dat is gezegd door mobiliteitsminister Krukke en bevestigd op de persconferentie over het drama. Op het busje van een school uit het buitengewoon onderwijs in Buggenhout zaten 7 leerlingen. Het blijft een raadsel hoe het ongeval is kunnen gebeuren en of het om een menselijke dan wel technische fout gaat. Volgens Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood toen het busje de sporen overstak. Het gaat om een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. Op de E19 is vanmorgen een zware ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde iets voor 8 uur in de ochtendspits dicht bij de afrit Sint-Joop. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang gesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt best de A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. En in Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar volgens Australische media is het een wonder dat niemand is gewond geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met iets meer wolken, dan halen we nog hoogstens 28 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Wel, het is nu perfecte weersen voor een plaat van Belle Perez. Honey Bee, net bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom bij Waasland Werkt. De soundtrack van je werkmiddag, want music sounds great bij ons. Met Al Jarreau en Shaq Attack. Ze mogen door op deze hete dinsdagmiddag. Met Day by Day in Waasland Werkt.

0: ongelooflijk lang geleden. Eigenlijk te lang, hè. Karel Fialka en Hey Matthew. Net bij Land van Waas op deze dinsdagmiddag. Het is warm, het is als heet, het is dompig.
1: Waas Land werkt.
0: Maar wij zijn er met de hits en classics. En jij mag ook trouwens elke dag kiezen wat we gaan draaien in de vakbondsactie. Ik ga zo meteen ook weer staken. 5 hits en classics lang. Je mag je lijstje sturen via info@rlvw.be.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen Anastasia, ook nog Prince, Amy Dark en Lionel Richie. Eerst Ariana Grande in de vakbondsactie. Dit is One Last Time.

0: Voilà, stevig visitekaartje voor een echte vakbondsactie. Zo hoort het, 5 dikke hits en classics. Ook morgen misschien met jouw lijstje, wie weet. info@rlvw.be
1: Waasland, werk!
0: En dan draai ik zoals altijd 5 hits en classics non-stop naar elkaar. Daartussen ga ik niks vertellen. Meer nog, ik staak. Ik hou een vakbondsactie op morgen weer rond 3:50 bij Waasland Werkt.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg.

0: op www.estylesandmore.be.
1: Bij Estyles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Jeroen Verkruijsen.

Don Allen in Waasland werkt. Joy and Pain. Aangenaam. Oh yeah. Jam hot, je mocht gerust zijn. 31 graden.

That Be Good To Me, Jam Hot, van Beats International bij Lantawaas. De soundtrack van je werkmiddag, Waasland werkt met altijd lekkere muziek, want music sounds great bij Lantawaas. Met UB40 op dinsdagmiddag.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten vijf medewerkers van de lijn en twee politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden vier grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren, in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

bij Waasland werkt tot 4 uur. En met jouw hits en classics, dat spreekt voor zich. Laat maar eens weten waar je naar ons luistert. En vooral ook op welke werkvloer. Niet onbelangrijk voor een programma dat Waasland werkt heet. info@rlvw.be of via onze messenger inbox of via Facebook. Waar luister jij naar ons? We zijn reuze benieuwd. In dit uur de ontknoping van de slimste Waaslander. Nog een Waase weerkaart voor je klaar liggen die vol zon staat. Voilà, het is gezegd. Het wordt een warme zonnige week. Details krijg je zo. En ook de lokale agenda. En er is de King of Pop. Michael Jackson is hier bij Waasland werkt.

0: Ja, Bruce Springsteen, het is er het weer voor. I'm on fire. Minstens 31 graden. Straks trouwens wazen weerkaarten. Eerst naar de ontknoping van de vraag van deze dinsdagmiddag. Die hoop ik toch het hele Waasland bezighoudt.
1: Waasland werkt!
0: Want we stellen elke dag een vraag en dan ga ik op zoek naar het antwoord. Enfin, ik verwacht eigenlijk van jullie het antwoord. Dat is het concept. Ik stel de vraag, je antwoord via info@rlvw.be.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: En dit was de vraag. Ik heb, moet toegeven, ik heb die boekenreeks nooit gelezen, maar ik wist meteen, ja, dit wordt een strikvraag. Hè. Wat is de chameleon in de boekenreeks De Chameleon? Wat al een tip, het was geen chameleon. Nee, het was een groene zeilboot. Voilà, zeg. Maar een paar goede antwoorden deze middag, dus ik neem aan dat de boekenreeks De Chameleon hier niet zo vaak gelezen is. Of algemeen dat Land van Waas luisteraars liever naar de radio luisteren dan een boek lezen. Ik kan erin komen. Waasland werkt, warme dinsdagmiddag. Met Keen Summer Only We Know.

met de sound van de Beach Boys. Nog een beetje David Lee Roth en California Girls. Kijk, het ideale bruggetje naar een weerkaart als deze. Met veel zon, vanmiddag een graad of 32, alstublieft. Dus zet de airco maar ietsje hoger. En de radio gelijk ook, hè. Voilà. Morgen een graad of 27, maar nog altijd met heel veel zon. En dan donderdag zo met wolken bij 29 graden. Vrijdag 26 graden met zon en met wolken in het Waasland.

Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lochristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur.

0: Lucas Graham met Love Someone. Het is heerlijk warm buiten. Ik moet eerlijk zijn, ik ben fan van dit weer. Ik zeg, laat maar nog even duren, toch? En zometeen Whitney Houston. Where do broken hearts go? Zometeen.
1: Radio Land van Baas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

Simply Red en Come to My Aid op dinsdagmiddag. En zometeen de achtertuin van de Waaslander, die trouwens dringend wat water nodig heeft hier en daar. En met indruk komt helemaal goed straks met Michiel Tiron tussen 4 en 6, hier bij Land van Waas. Met onder andere nieuws uit onze regio. De Waasse zonnige warme weerkaarten, dat uiteraard ook, lokale agenda en veel goede muziek. Of wat dacht je? En na 6 uur uiteraard After Dinner en After Sun. Met Johan.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten vijf medewerkers van de lijn en twee politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden vier grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse. Het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

is en blijft een fantastische plaat. Voor Massive Attack, ze brachten dit liedje uit in 1991. Je hoorde Unfinished Sympathy. Op Land van Maas, een hele goede namiddag op deze superhete dinsdag. Die een beetje lijkt op een maandag, maar dat komt natuurlijk door het verlengde weekend. Het is eerder het weer om een fris drankje te drinken en een zwembad in te duiken. We hebben één geluk, dat we wat airconditioning in onze radiostudio hebben, die het hier allemaal lekker fris houdt. Goed, dit is de achtertuin van de Maaslander, 26 mei vandaag. Je werkdag zit er misschien bijna op. Dit is Chris Rea en It's All Gone.

Bruno Mars die een beetje voor een vrolijke sfeer mocht zorgen met I Just Might. Minder vrolijkheid vanochtend in Buggenhout, waar drie mensen om het leven zijn gekomen tussen een aanrijding met een trein en een busje. Een schoolbusje, kinderen van 12 en 15 en een begeleidster van 27 en een chauffeur van 49 zijn overleden. Dit zijn de Judds, Why Not Me?

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Shed My Skin van D-Note. Dinsdagmiddag in Lokeren was er vanochtend een dodelijk ongeval. Om 7 uur is dat gebeurd, ter hoogte van de spoorweg in Lokeren. Alle details zometeen in ons regionieuws van 5:30. Verder nieuws over Lotte Kopecky en Axel Merks. Die zijn in het huwelijksbootje gestapt. En dat in Brugge. En dat is vanochtend gebeurd, kijk eens aan. Helemaal in stilte. Dit zijn The Cure en Lullaby.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Lokeren is vanochtend een fietser om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval met een tractor. Het ongeval gebeurde rond 7 uur aan de spoorwegovergang op het kruispunt van de Bokselaarstraat en de Bakkerstraat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Door het incident lag ook het treinverkeer tussen Dendermonde en Zeelen een tijdje stil. In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achter en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw raakten gewond. De politie kwam met meerdere ploegen ter plaatse en stelde een procesverbaal op voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het onderzoek loopt. Het eco-veloduct over de E17 in Waasmünster is voor de tweede keer in evenveel nachten gevandaliseerd. Onbekenden gooiden paaltjes en een houten paneel van de brug naar beneden. Daardoor is er nu een opening ontstaan waar fietsers of wandelaars door zouden kunnen vallen. De brug blijft voorlopig open, maar de gemeente vraagt extra voorzichtigheid. Bij nieuw vandalisme dreigt een tijdelijke sluiting van het eco-veloduct.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Eurythmics deden de temperaturen nog een beetje stijgen vanmiddag. When Tomorrow Comes. Er is een feestje op komst. Komende vrijdag in Sint-Niklaas een heuse TD. En dat aan het Apostelplein. Alle details hoor je zometeen na Boney M. onder meer.

fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14:00 tot 18:30 naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

De man die ons toch een beetje verraste in der tijd met dit liedje hier. Scatman. Dat was Scatman John. Ik heb nog wat nieuws, dames en heren. Want vrienden van de overleden Sint-Niklaas horecagezicht Thijs Wilsens organiseren vrijdag een tweede editie van de Thé Dansant. Dat op het Sint-Nicolaasplein met muziek, eten en een tombola. Daarmee willen ze geld inzamelen voor het Pancreas Kankerfonds. Thijs overleed in 2024 op 48-jarige leeftijd. Vorig jaar bracht het evenement 10.000 euro op

En dit liedje zal ongetwijfeld komende vrijdag ook klinken op het Sint-Nicolaasplein. Op de tweede editie van de Thé Dansant, speciaal voor Thijs Wilsens, die overleden is aan pancreaskanker. En de opbrengsten van dat feestje die gaan naar het Pancreaskankerfonds. Dus we verwachten je vrijdagnamiddag in Sint-Nicolaas op het Sint-Nicolaasplein.

Fever Dream van Alex Warren. Zometeen om 5 uur nieuws en weer. Je bent up-to-date op deze hete dinsdagnamiddag. IJskoele hits tot 6:00. Alhoewel, dit klinkt echt wel een beetje zoel, hè? Hoort bij het weertje. Maria, dit is Santana.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten vijf medewerkers van de lijn en twee politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden vier grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse. Het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

In Excess. Met dit hier. Nog eens. Need You Tonight, dinsdag namiddag. Leuk dat je luistert naar Radio Land van Maas. Ik hoop dat je een beetje de koelte kan opzoeken. Dit is Take That, How Deep Is Your Love.

Heerlijk nummertje, lekker uptempo met Fleming en Meteor. En niet nodig, stralend weertje buiten. En daar hoort ook stralende muziek bij. Om ons een beetje in de sfeer van Zuid-Frankrijk te brengen. We doen het met de Gypsy Kings. En Soy, zometeen nog eens een blik op de weerkaart. Want hoe zit het met het weer voor de rest van de week?

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Unforgettable Fire van U2. Een hele goede middag. Ook morgen en overmorgen zon bij 30 graden. Vrijdag iets meer kans op een onweertje. Tijdens het weekend blijft het warm bij temperaturen tot 23 graden. En ook dan kans op een onweer. Dinsdagmiddag de achtertuin van de Waaslander met Adamski en Killer.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Lokeren is vanochtend een fietser om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval met een tractor. Het ongeval gebeurde rond 7 uur aan de spoorwegovergang op het kruispunt van de Bokselaarstraat en de Bakkerstraat. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Door het incident lag ook het treinverkeer tussen Dendermonde en Zeelen een tijdje stil. In Sint-Niklaas heeft sociale woonmaatschappij Woonst de voorbije 5 jaar 13 huurders betrapt met vastgoed in het buitenland. Het gaat om woningen en gronden in Marokko en Turkije. Volgens Woonst streken de huurders zo onterecht sociale kortingen binnen. Goed voor honderdduizenden euro's. De huurcontracten werden stopgezet en het geld wordt via de rechtbank teruggevorderd. De voorzitter van Woonst benadrukt dat misbruik van sociale woningen onaanvaardbaar is. Een fietstocht naar een familiebarbecue is zondagavond uitgedraaid op geweld aan het domein Waasmeer in Temse. Een gezin uit Temse werd daar aangevallen na een woordenwisseling aan een feestzaal. De vader kreeg een slag van achter en werd op de grond geschopt. Ook zijn zoon en vrouw raakten gewond. De politie kwam met meerdere ploegen ter plaatse en stelde een procesverbaal op voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het onderzoek loopt. Het eco-veloduct over de E17 in Waasmunster is voor de tweede keer in evenveel nachten gevandaliseerd. Onbekenden gooiden paaltjes en een houten paneel van de brug naar beneden. Daardoor is er nu een opening ontstaan waar fietsers of wandelaars door zouden kunnen vallen. De brug blijft voorlopig open, maar de gemeente vraagt extra voorzichtigheid. Bij nieuw vandalisme dreigt een tijdelijke sluiting van het eco-veloduct.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

onderweg naar huis met de muziek van Kenny Loggins. Dat was This Is It. Een hele fijne middag. Leuk dat je luistert naar ons. Heb je nieuws voor ons en wil je dat in onze lokale agenda stoppen? Stuur het even door info@rlvb.be. En die lokale agenda die komt er zo meteen aan na Atlantic Star met Circles en dit pareltje van Emma Bunten van de Spice Girls. What took you so long?

Cultuurcentrum Lokeren is klaar voor het nieuwe seizoen. Van cabaret tot dans, van familievoorstellingen tot humor, van muziek tot theater. Deze week donderdag, op 28 mei, zet men het programma online en dan lanceert men ook de splinternieuwe gebruiksvriendelijke website.

0: En op zaterdag 13 juni vanaf 10 uur start de ticketverkoop. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

Judith en me en my big mouth maken nog een fijne, heerlijke dinsdagavond van. Geniet er nog even van in de koelte op je terras en met een drankje. Graag tot morgen. Dit is de SOS Band.

0: Nou, toch een pareltje dat jullie misschien nog niet zo goed kenden. Wel die Car Wash, Rolls Royce, daar kennen we ze van. Maar ook deze Do You Dance. Het is misschien nog mogelijk als je nog wat wil zweten, aan de verkoeling zoeken. In bijvoorbeeld een mocktail of onder de douche straks. Of in je zwembadje, als je dat op je tuintje hebt staan. Black Eyed Boy, nog een beetje van Texas. Met de afspraak dat ik er morgen terug ben naar Michiel voor een nieuwe afterdinner. Nog een hele ferme en warme dinsdagavond. Salut.
1: Dit is Land van Waas. The music sounds great.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Cultuurcentrum Lokeren is klaar voor het nieuwe seizoen. Van cabaret tot dans, van familievoorstellingen tot humor, van muziek tot theater. Deze week donderdag op 28 mei zet men het programma online en dan lanceert men ook de splinternieuwe gebruiksvriendelijke website. En op zaterdag 13 juni vanaf 10 uur start de ticketverkoop. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is

0: The music sounds great! Dit is Land van Waas.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, u weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, hoe minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Had to walk away.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van de Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren. Twice.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagde. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Vincent van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg vier doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagde. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.